0: Welkom bij Radio Oost-West.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

store. There's a golden sky and a sweet

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beter hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat melden Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt, daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. Radio Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
2: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingenen een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leievoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijven. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug en was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beterhand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt, daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4, maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens, en hij voelt zichzelf op als winnaar van het toernooi. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2012 keurt het parlement definitief de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Dat was 20 jaar na de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord waar Brussel-Halle-Vilvoorde al op de agenda stond. Brussel-Halle-Vilvoorde was de enige kieskring in ons land die meerdere gewesten en taalgebieden overlapte. Zo konden Franstalige politici in Brussel in enkele eentalige Nederlandse kantons opkomen voor het federale parlement. Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan vandaag in 2012 gesplitst in twee kieskringen. Wie in de kieskring Brussel-Hoofdstad woont, kan enkel nog kiezen voor de Brusselse kandidaten. Wie in de kieskring Vlaams-Brabant woont, kan alleen kiezen voor kandidaten uit Vlaams-Brabant, tenzij ze in één van de 6 faciliteitgemeenten wonen. Zij kunnen kiezen om hun stem te geven aan Vlaams-Brabantse ofwel aan Brusselse kandidaten. De eerste verkiezing volgens de nieuwe indeling was die van 25 mei 2014. N-VA en PS waren dan de grote winnaars. In 1967 overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hij werd 29. Het was die dag zeer warm met op de thermometer 42 graden Celsius. In de slotkilometers van de beruchte bergrit naar de top van de Mont Ventoux viel Simpson van zijn fiets. Hij werd terug rechtop geholpen, maar viel opnieuw. Hij raakte bewusteloos, werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed onderweg. De oorzaak van zijn dood was een combinatie van de grote hitte, uitdroging, zijn karaktertrek nooit willen opgeven, alcohol en het gebruik van amfetamine. De dood van Tom Simpson zorgde voor verscherpte dopingscontroles tijdens de Tour. In 1982 rijdt in het station van Aalter een sneltrein van Brussel aan 140 km per uur in op een stilstaande stoptrein naar Oostende. 5 personen kwamen om het leven, waaronder de machinist van de sneltrein. Hij werd niet teruggevonden in zijn stuurcabine, maar in een wagon. Hij had zichzelf nog willen redden. Na de treinramp in het station van Aalter werd de overweg vervangen door een tunnel en verhuisde het stationsgebouw naar de andere kant van de spoorweg. Toen waren er in Aalter slechts 2 sporen, nu zijn er 4. In 1977 leggen enkele heftige bliksems 's avonds het elektriciteitsnet in New York City plat. Het duurde maar liefst 25 uur vooraleer de pannen was hersteld. Tijdens de stroomuitval waren er veel vernielingen, meer dan 1000 brandstichtingen en 1600 plunderingen. Hiervoor werden 3700 mensen gearresteerd. De Tramps hebben de blackout van vandaag in 1977 op vinyl vereeuwigd in het nummer Where Were You When The Lights Went Out. En in 2019, dag op dag 42 jaar na de blackout van vandaag in 1977, was het 's avonds weer van dat. Maar het probleem was tegen middernacht al opgelost. In 1923 worden in de heuvels boven Los Angeles de 15 meter hoge letters Hollywood geplaatst. Aanvankelijk stond er Hollywood Land, maar eind jaren 40 verdwenen die 4 laatste letters. Morgen is het 5 jaar geleden, op 14 juli 2021, dat de aanhoudende regen een waanzinnig spoor van vernieling trekt in de Ardennen en Midden-België. Meer hierover morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingen een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leievoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijven. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug. Hij was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beter hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt, daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. Radio Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
2: De Wakkere Wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beterhand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat melden Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
1: De Wakkere Wekker.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Veel mooie muziek.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenesteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze een van haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.

0: Verfrissend lekker.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze een van haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar, verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.

0: thank you. Radio Oost-West.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: De dodental na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen, maar dat is nog niet volledig bevestigd. Het is erg moeilijk om de lijken te identificeren. In de provincie Namen is een natuurbrand uitgebroken gisteravond in de gemeente Oye. Het vuur woedde over een oppervlakte van 1 hectare. 1 huis dreigde in de vlam op te gaan, maar de brandweer kon het net redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar ze konden gisteravond al terugkeren naar hun huis en ze waren erg dankbaar. In Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De VN schat dat nog eens een paar tienduizenden mensen op dit moment vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden is nu 18 dagen na de aardbeving zo goed als onbestaande. Radio vandaag opnieuw zon met temperaturen tot 30 graden. Iets minder heet dan gisteren. De volgende dagen blijft het zonnig. De temperaturen zitten dinsdag en woensdag tot lokaal 35 graden. Vanaf vrijdag kans op een onweer tegen de avond.
0: Radio Oost-West. Oost-Westland.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk. Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Van Aalter
1: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzeelen verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze een van haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar, verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
4: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.

0: 54 65 65 20.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Ik heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2012 keurt het parlement definitief de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Dat was 20 jaar na de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord waar Brussel-Halle-Vilvoorde al op de agenda stond. Brussel-Halle-Vilvoorde was de enige kieskring in ons land die meerdere gewesten en taalgebieden overlapte. Zo konden Franstalige politici in Brussel in enkele eentalige Nederlandse kantons opkomen voor het federale parlement. Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan vandaag in 2012 gesplitst in twee kieskringen. Wie in de kieskring Brussel-Hoofdstad woont, kan enkel nog kiezen voor de Brusselse kandidaten. Wie in de kieskring Vlaams-Brabant woont, kan alleen kiezen voor kandidaten uit Vlaams-Brabant, tenzij ze in één van de 6 faciliteitgemeenten wonen. Zij kunnen kiezen om hun stem te geven aan Vlaams-Brabantse ofwel aan Brusselse kandidaten. De eerste verkiezing volgens de nieuwe indeling was die van 25 mei 2014. N-VA en PS waren dan de grote winnaars. In 1967 overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hij werd 29. Het was die dag zeer warm met op de thermometer 42 graden Celsius. In de slotkilometers van de beruchte bergrit naar de top van de Mont Ventoux viel Simpson van zijn fiets. Hij werd terug rechtop geholpen, maar viel opnieuw. Hij raakte bewusteloos, werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed onderweg. De oorzaak van zijn dood was een combinatie van de grote hitte, uitdroging, zijn karaktertrek nooit willen opgeven, alcohol en het gebruik van amfetamine. De dood van Tom Simpson zorgde voor verscherpte dopingscontroles tijdens de Tour. In 1982 rijdt in het station van Aalter een sneltrein van Brussel aan 140 km per uur in op een stilstaande stoptrein naar Oostende. 5 personen kwamen om het leven, waaronder de machinist van de sneltrein. Hij werd niet teruggevonden in zijn stuurcabine, maar in een wagon. Hij had zichzelf nog willen redden. Na de treinramp in het station van Aalter werd de overweg vervangen door een tunnel en verhuisde het stationsgebouw naar de andere kant van de spoorweg. Toen waren er in Aalter slechts 2 sporen, nu zijn er 4. In 1977 leggen enkele heftige bliksems 's avonds het elektriciteitsnet in New York City plat. Het duurde maar liefst 25 uur vooraleer de pannen was hersteld. Tijdens de stroomuitval waren er veel vernielingen, meer dan 1000 brandstichtingen en 1600 plunderingen. Hiervoor werden 3700 mensen gearresteerd. De Tramps hebben de blackout van vandaag in 1977 op vinyl vereeuwigd in het nummer Where Were You When The Lights Went Out. En in 2019, dag op dag 42 jaar na de blackout van vandaag in 1977, was het 's avonds weer van dat. Maar het probleem was tegen middernacht al opgelost. In 1923 worden in de heuvels boven Los Angeles de 15 meter hoge letters Hollywood geplaatst. Aanvankelijk stond er Hollywood Land, maar eind jaren 40 verdwenen die 4 laatste letters. Morgen is het 5 jaar geleden, op 14 juli 2021, dat de aanhoudende regen een waanzinnig spoor van vernieling trekt in de Ardennen en Midden-België. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
4: Een hele dag lang.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld. Wie online via Taxon Web zijn aangifte indient, moest dat tegen 15 juli doen, overmorgen. Maar door technische problemen de voorbije dagen met de website daarvoor geeft de overheidsdienst Financiën extra tijd tot 19 juli, en dat is komende zondag. Er komen 7 nieuwe overkophuizen, onder meer in Mol en Herens, zegt Frans minister van Welzijn Caroline Genet. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten ook geen afspraken maken om het laagdrempelig te houden. In januari moeten de nieuwe overkophuizen opengaan. Er zijn er dan 60 in totaal. Op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene is een Belg van 45 opgepakt. Hij werd al even gezocht en er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. De man zou 3 jaar geleden gefraudeerd hebben door mensen in valse investeringen te laten beleggen met cryptomunten. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, fraude en witwassen. Opnieuw zonnig en warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft dat zo. Met lokaal 4 à 35 graden morgen en overmorgen. En veel wind. Tegen het eind van de week is er kans op onweersbuien tegen de avond.
0: Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Wij doen het voor jou.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
6: De gezelligste in de regio.

0: Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze een van haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar, verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zonnig en warm, 31 graden. Tot en met donderdag zonnig en droog met 34 graden. Er is veel wind. Tegen het eind van de week is er kans op onweersbuien.
0: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.
0: Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzelen verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze een van haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar, verklaard. Langs de E17 in Kruisem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zonnig en warm, 31 graden. Tot en met donderdag zonnig en droog met 34 graden. Er is veel wind. Tegen het eind van de week is er kans op onweersbuien.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In Maasmechelen strijdt de brandweer nog altijd tegen de grote natuurbrand op de Mechelse Heide. Het vuur brak gisteravond al uit en legde al 8 hectare in de as. Volgens brandweerkapitein Dimitri op de Nakker is de brand onder controle, maar het blijft wel gevaarlijk omdat het vuur zich makkelijk via de ondergrond kan verspreiden. Brandstof tanken doet u vanaf morgen best, want de prijzen aan de pomp dalen. Diesel wordt 6 cent goedkoper en kost 2,04 euro per liter. Benzine 95 zakt naar 1,88 euro. Voor benzine 98 betaalt u vanaf morgen maximaal 2,01 euro. Vlaanderen krijgt er begin volgend jaar 7 nieuwe overkophuizen bij, dat meldt Vlaamse minister van Welzijn Genet. De nieuwe locaties openen onder meer in Mol en Herend. Jongeren kunnen in deze huizen terecht voor preventieve mentale hulp. In totaal telt Vlaanderen straks 67 van die overkophuizen. Politieke partij Vooruit eist extra geboorteverlof voor kersverse vaders. Nu stopt hun vaderschapsrust onherroepelijk na 4 weken. Vooruit parlementslid Anja van Robbijs wil dat die termijn wordt verlengd als een pasgeboren baby langer in het ziekenhuis moet blijven. Grote ophef over de rode kaart van de Amerikaanse WK-spits Balogun. De spits mocht daardoor eigenlijk niet meespelen in de 8e finale tegen de Rode Duivels, maar zijn schorsing werd op het laatste moment kwijtgescholden. Volgens de Britse krant The Times nam de voorzitter van de FIFA-tuchtcommissie die beslissing in zijn eentje, zonder de 17 andere commissieleden in te lichten. Wielerploeg Soudal Quick-Step verandert volgend jaar van naam en wordt Soudal Safety Jogger. Schoenenfabrikant Safety Jogger neemt de fakkel over als tweede naamsponsor en tekent een contract tot 2028. Kopmannen Tim Merlier en Jasper Stuyven verschijnen volgend seizoen dus in een gloednieuw truitje aan de start. Radio Zon en wolken wisselen af bij tropische temperaturen 31 graden. Ook woensdag en donderdag blijft het snijdend heet met temperaturen tot 34 graden. Richting weekend stijgt de kans op felle warmteonweders. Pas vanaf zaterdag koelt het af tot onder de 30 graden.
0: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze even haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3:00 vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leuden in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Iets meer wolken, maar ook veel zon richting 31 graden. Morgen, woensdag en donderdag blijft het zonnig en nog warmer, 34 graden. En deze week stijgt de kans op een warmteonweer. Vanaf zaterdag duiken we mogelijk onder de 30 graden.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
5: En het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.

0: Ik heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2012 keurt het parlement definitief de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Dat was 20 jaar na de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord waar Brussel-Halle-Vilvoorde al op de agenda stond. Brussel-Halle-Vilvoorde was de enige kieskring in ons land die meerdere gewesten en taalgebieden overlapte. Zo konden Franstalige politici in Brussel in enkele eentalige Nederlandse kantons opkomen voor het federale parlement. Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan vandaag in 2012 gesplitst in twee kieskringen. Wie in de kieskring Brussel-Hoofdstad woont, kan enkel nog kiezen voor de Brusselse kandidaten. Wie in de kieskring Vlaams-Brabant woont, kan alleen kiezen voor kandidaten uit Vlaams-Brabant, tenzij ze in één van de 6 faciliteitgemeenten wonen. Zij kunnen kiezen om hun stem te geven aan Vlaams-Brabantse ofwel aan Brusselse kandidaten. De eerste verkiezing volgens de nieuwe indeling was die van 25 mei 2014. N-VA en PS waren dan de grote winnaars. In 1967 overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hij werd 29. Het was die dag zeer warm met op de thermometer 42 graden Celsius. In de slotkilometers van de beruchte bergrit naar de top van de Mont Ventoux viel Simpson van zijn fiets. Hij werd terug rechtop geholpen, maar viel opnieuw. Hij raakte bewusteloos, werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed onderweg. De oorzaak van zijn dood was een combinatie van de grote hitte, uitdroging, zijn karaktertrek nooit willen opgeven, alcohol en het gebruik van amfetamine. De dood van Tom Simpson zorgde voor verscherpte dopingscontroles tijdens de Tour. In 1982 rijdt in het station van Aalter een sneltrein van Brussel aan 140 km per uur in op een stilstaande stoptrein naar Oostende. 5 personen kwamen om het leven, waaronder de machinist van de sneltrein. Hij werd niet teruggevonden in zijn stuurcabine, maar in een wagon. Hij had zichzelf nog willen redden. Na de treinramp in het station van Aalter werd de overweg vervangen door een tunnel en verhuisde het stationsgebouw naar de andere kant van de spoorweg. Toen waren er in Aalter slechts 2 sporen, nu zijn er 4. In 1977 leggen enkele heftige bliksems 's avonds het elektriciteitsnet in New York City plat. Het duurde maar liefst 25 uur vooraleer de pannen was hersteld. Tijdens de stroomuitval waren er veel vernielingen, meer dan 1000 brandstichtingen en 1600 plunderingen. Hiervoor werden 3700 mensen gearresteerd. De Tramps hebben de blackout van vandaag in 1977 op vinyl vereeuwigd in het nummer Where Were You When The Lights Went Out. En in 2019, dag op dag 42 jaar na de blackout van vandaag in 1977, was het 's avonds weer van dat. Maar het probleem was tegen middernacht al opgelost. In 1923 worden in de heuvels boven Los Angeles de 15 meter hoge letters Hollywood geplaatst. Aanvankelijk stond er Hollywood Land, maar eind jaren 40 verdwenen die 4 laatste letters. Morgen is het 5 jaar geleden, op 14 juli 2021, dat de aanhoudende regen een waanzinnig spoor van vernieling trekt in de Ardennen en Midden-België. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: De zonnigste muziek. Radio Alves. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit jaar hebben 6 deelnemers van het toelatingsexamen voor arts of tandarts gespiekt, terwijl het net weer op papier georganiseerd werd om valsspelen tegen te gaan. Zo'n 1800 leerlingen slaagden wel zonder spieken en mogen starten in de opleiding geneeskunde. Voor tandheelkunde zijn het er 280, voor diergeneeskunde 240. Een grote natuurbrand ten zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio en dat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar verwoest. 900 mensen zijn geëvacueerd, want de brand breidt nog uit. Rode duivel Jurrie Tielemans is op weg naar een toptransfer. Volgens de sportredactie van HLN is de deal met Manchester United zo goed als klaar. Tielemans is 29, zijn club Aston Villa zou hem aan United verkopen voor 41 miljoen euro. En daar zou hij samenspelen met rode duivel Senne Lommens. Iets meer wolken vanmiddag, maar ook veel zon. We gaan richting 31 graden. Morgen, woensdag en donderdag blijft het zonnig. Het wordt nog warmer bij mogelijk 35 graden. Eind deze week stijgt de kans dan op een warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden en wordt het wat koeler.
0: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20. Radio Oost-West.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Os West, kom on gezellig.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: Radio Oost-West.
3: www.radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze even haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar, verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Middag en vanavond geleidelijk meer wolken. Vanuit het zuiden blijft tropisch warm tot 31 graden. Vanaf morgen klaart het helemaal op en start een reeks zonovergoten zomerdagen, waarbij het kwik lokaal stijgt tot 34 graden en in de Kempen zelfs iets meer.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Ik heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2012 keurt het parlement definitief de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Dat was 20 jaar na de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord waar Brussel-Halle-Vilvoorde al op de agenda stond. Brussel-Halle-Vilvoorde was de enige kieskring in ons land die meerdere gewesten en taalgebieden overlapte. Zo konden Franstalige politici in Brussel in enkele eentalige Nederlandse kantons opkomen voor het federale parlement. Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan vandaag in 2012 gesplitst in twee kieskringen. Wie in de kieskring Brussel-Hoofdstad woont, kan enkel nog kiezen voor de Brusselse kandidaten. Wie in de kieskring Vlaams-Brabant woont, kan alleen kiezen voor kandidaten uit Vlaams-Brabant, tenzij ze in één van de 6 faciliteitgemeenten wonen. Zij kunnen kiezen om hun stem te geven aan Vlaams-Brabantse ofwel aan Brusselse kandidaten. De eerste verkiezing volgens de nieuwe indeling was die van 25 mei 2014. N-VA en PS waren dan de grote winnaars. In 1967 overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hij werd 29. Het was die dag zeer warm met op de thermometer 42 graden Celsius. In de slotkilometers van de beruchte bergrit naar de top van de Mont Ventoux viel Simpson van zijn fiets. Hij werd terug rechtop geholpen, maar viel opnieuw. Hij raakte bewusteloos, werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed onderweg. De oorzaak van zijn dood was een combinatie van de grote hitte, uitdroging, zijn karaktertrek nooit willen opgeven, alcohol en het gebruik van amfetamine. De dood van Tom Simpson zorgde voor verscherpte dopingscontroles tijdens de Tour. In 1982 rijdt in het station van Aalter een sneltrein van Brussel aan 140 km per uur in op een stilstaande stoptrein naar Oostende. 5 personen kwamen om het leven, waaronder de machinist van de sneltrein. Hij werd niet teruggevonden in zijn stuurcabine, maar in een wagon. Hij had zichzelf nog willen redden. Na de treinramp in het station van Aalter werd de overweg vervangen door een tunnel en verhuisde het stationsgebouw naar de andere kant van de spoorweg. Toen waren er in Aalter slechts 2 sporen, nu zijn er 4. In 1977 leggen enkele heftige bliksems 's avonds het elektriciteitsnet in New York City plat. Het duurde maar liefst 25 uur vooraleer de pannen was hersteld. Tijdens de stroomuitval waren er veel vernielingen, meer dan 1000 brandstichtingen en 1600 plunderingen. Hiervoor werden 3700 mensen gearresteerd. De Tramps hebben de blackout van vandaag in 1977 op vinyl vereeuwigd in het nummer Where Were You When The Lights Went Out. En in 2019, dag op dag 42 jaar na de blackout van vandaag in 1977, was het 's avonds weer van dat. Maar het probleem was tegen middernacht al opgelost. In 1923 worden in de heuvels boven Los Angeles de 15 meter hoge letters Hollywood geplaatst. Aanvankelijk stond er Hollywood Land, maar eind jaren 40 verdwenen die 4 laatste letters. Morgen is het 5 jaar geleden, op 14 juli 2021, dat de aanhoudende regen een waanzinnig spoor van vernieling trekt in de Ardennen en Midden-België. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: de zonnigste muziek.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Witteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het kind is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe lang het kind in het water lag. In Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in de problemen kwam in de Ekerse putten. Het was een duiker die het zag gebeuren en hem uit het water kon halen. In de Ekerse putten geldt trouwens een zwemverbod. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje komt door de droogte en de hitte. Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. Er is officieel een Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje, een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van de 13 doden. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken hulpdiensten toch nog naar andere slachtoffers. Er liggen nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Marius Borg-Ubig, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis toch verlaten en zijn straf thuis uitzitten met een enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Ubig kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Het Openbaar Ministerie gaat wel in beroep. Rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand oud door een lichte spierblessure, blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden, maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar, want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon, 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op plaatselijk onweer.
0: Goedenavond, Radio Oost-West. We linken de hits aan elkaar.

maar de zon komt altijd weer op. En uit het donkere der nacht komt een nieuwe dag. Die dag dat ik je weer zal zien.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
4: Je maakt een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: We linken de hits aan elkaar.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze even haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leuden in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon, 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op plaatselijk onweer.
3: Goedenavond, Radio Oost-West.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
5: En het westen van Oost-Vlaanderen.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.

0: In Wetteren is een kind van 5 vanmiddag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat het bewusteloos uit een openluchtzwembad werd gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en slaagden erin de kleuter te reanimeren. Hoe het drama kon gebeuren en hoe lang het kindje in het water lag is onduidelijk. Ook in Ekeren verkeert een 18-jarige zwemmer in levensgevaar. Hij kwam vanmiddag in de problemen in de Ekerse putten. Daar geldt nogthans een strikt zwemverbod. Het was een alerte duiker die de tiener opmerkte en die in hem uit het water kon halen. Op sommige plaatsen in ons land is al 3 maanden lang geen druppel regen van betekenis gevallen, dat meldt het KMI. Vooral de provincie Limburg is zwaar getroffen door extreme droogte. Volgens de weermannen en weervrouwen raakt de natuur volledig uitgeput en is er een lange periode van aanhoudende regen nodig om het tekort op te lossen. Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje is nu ook officieel een Belgische dode geïdentificeerd, een man van 63. In totaal zijn er 13 doden geteld, van wie er nu 6 geïdentificeerd zijn, onder wie ook 3 Britten, een Franse en een Spanjaard. In de ziekenhuizen liggen nog 8 gewonden, terwijl de hulpdiensten in het rampgebied blijven zoeken naar mogelijk andere slachtoffers. Italië kreunt onder de 3e hittegolf van het seizoen, waardoor vanaf woensdag in 7 regio's code rood geldt. Het alarm is al van kracht in Firenze en Perugia, maar daar komen woensdag onder meer Rome en Turijn bij. In nog eens 9 andere regio's geldt code oranje. De Italianen verwachten de komende dagen temperaturen tot boven de 40 graden. Een zware financiële en sportieve ophander voor vicekampioen Union, want de toptransfer van Anan Cagliari naar Inter Milan is gecrashed. De sterkhouder raakte in Italië niet door de medische keuring bij de Italiaanse kampioen. Union grijpt hierdoor naast een absoluut recordbedrag van 25 miljoen euro plus bonussen. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm met een zwoele nacht waarin het kwik rond de 20 graden blijft hangen. Morgen woensdag en donderdag veel zon met tropische temperaturen 34 graden. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op fel onweder waarna we pas in het weekend onder de 30 graden komen.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers. Verlaat.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
4: Een hele dag lang.

0: hotel, and I'm a beautiful hotel.
1: Ik heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2012 keurt het parlement definitief de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Dat was 20 jaar na de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord waar Brussel-Halle-Vilvoorde al op de agenda stond. Brussel-Halle-Vilvoorde was de enige kieskring in ons land die meerdere gewesten en taalgebieden overlapte. Zo konden Franstalige politici in Brussel in enkele eentalige Nederlandse kantons opkomen voor het federale parlement. Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan vandaag in 2012 gesplitst in twee kieskringen. Wie in de kieskring Brussel-Hoofdstad woont, kan enkel nog kiezen voor de Brusselse kandidaten. Wie in de kieskring Vlaams-Brabant woont, kan alleen kiezen voor kandidaten uit Vlaams-Brabant, tenzij ze in één van de 6 faciliteitgemeenten wonen. Zij kunnen kiezen om hun stem te geven aan Vlaams-Brabantse ofwel aan Brusselse kandidaten. De eerste verkiezing volgens de nieuwe indeling was die van 25 mei 2014. N-VA en PS waren dan de grote winnaars. In 1967 overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hij werd 29. Het was die dag zeer warm met op de thermometer 42 graden Celsius. In de slotkilometers van de beruchte bergrit naar de top van de Mont Ventoux viel Simpson van zijn fiets. Hij werd terug rechtop geholpen, maar viel opnieuw. Hij raakte bewusteloos, werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed onderweg. De oorzaak van zijn dood was een combinatie van de grote hitte, uitdroging, zijn karaktertrek nooit willen opgeven, alcohol en het gebruik van amfetamine. De dood van Tom Simpson zorgde voor verscherpte dopingscontroles tijdens de Tour. In 1982 rijdt in het station van Aalter een sneltrein van Brussel aan 140 km per uur in op een stilstaande stoptrein naar Oostende. 5 personen kwamen om het leven, waaronder de machinist van de sneltrein. Hij werd niet teruggevonden in zijn stuurcabine, maar in een wagon. Hij had zichzelf nog willen redden. Na de treinramp in het station van Aalter werd de overweg vervangen door een tunnel en verhuisde het stationsgebouw naar de andere kant van de spoorweg. Toen waren er in Aalter slechts 2 sporen, nu zijn er 4. In 1977 leggen enkele heftige bliksems 's avonds het elektriciteitsnet in New York City plat. Het duurde maar liefst 25 uur vooraleer de pannen was hersteld. Tijdens de stroomuitval waren er veel vernielingen, meer dan 1000 brandstichtingen en 1600 plunderingen. Hiervoor werden 3700 mensen gearresteerd. De trams hebben de blackout van vandaag in 1977 op vinyl vereeuwigd in het nummer Where Were You When The Lights Went Out. En in 2019, dag op dag 42 jaar na de blackout van vandaag in 1977, was het 's avonds weer van dat. Maar het probleem was tegen middernacht al opgelost. In 1923 worden in de heuvels boven Los Angeles de 15 meter hoge letters Hollywood geplaatst. Aanvankelijk stond er Hollywood Land, maar eind jaren 40 verdwenen die 4 laatste letters. Morgen is het 5 jaar geleden, op 14 juli 2021, dat de aanhoudende regen een waanzinnig spoor van vernieling trekt in de Ardennen en Midden-België. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
2: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze even haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer vanavond wisselend bewolkt en nog lang warm. Het wordt een zwoele nacht rond 20 graden. Morgen, woensdag en donderdag veel zon met tropische temperaturen 34 graden. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op felle warmte en onweersbuien.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Meer dan een kwart van de Belgische bedrijven heeft grote moeite om de personeelsplanning rond te krijgen tijdens de zomervakantie. SD Works meldt na onderzoek dat bij 1 op 5 bedrijven de vakantieplanning zelfs leidt tot interne spanningen en conflicten. Volgens het HR-bedrijf is de zomer voor veel ondernemingen niet rustiger dan de rest van het jaar. Bedrijven lossen de gaten in de planning vaak intern op of ze zetten extra jobstudenten en flexijobbers in. Het parket onderzoekt wat er precies is misgegaan in het openluchtzwembad van Witteren, waar een kleuter van 5 in kritieke toestand is weggevoerd. Redders haalden de jongen vanmiddag bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse brachten de hulpdienst hem over naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe lang de kleuter onder water heeft gelegen. Verschillende regio's in ons land, waaronder de provincie Limburg, kampen met een neerslagtekort van maar liefst 3 maanden, dat zegt het KMI. Door de aanhoudende droogte raakt de natuur volledig uitgeput. Er is een lange periode van aanhoudende regen nodig om de grondwaterreserves weer op te krikken. In de Verenigde Staten is opnieuw een dode gevallen bij een incident met de immigratiepolitie ICE. Bij een actie in de staat Maine werd 1 persoon dodelijk getroffen. De lokale autoriteiten onderzoeken nog of de federale agenten zelf hebben geschoten. Het incident ligt gevoelig nadat ICE vorige week al een Mexicaan doodschot in Texas en eerder dit jaar ook al 2 burgers omkwamen bij acties. Italië zet zich schrap voor de 3e hittegolf van dit seizoen met vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag geldt het hoogste alarmniveau al in Firenze en Perugia, maar vanaf woensdag komen daar Rome en Turijn bij. En nog eens 9 andere regio's krijgt code oranje. De weerdiensten in Italië verwachten temperaturen boven 40 graden. Een sportbericht, voormalig Rode Duivel Thorgan Hazard keert na een jarenlang buitenlands avontuur en een passage bij Anderlecht terug naar zijn Franse jeugdliefde Lens. Omdat zijn contract in Brussel deze zomer afliep, maakt de 33-jarige flankspeler de overstap gratis. Hazard tekent bij de Franse vicekampioen een contract tot medio 2028. Het weer vanavond wisselend bewolkt en nog lang warm. Het wordt een zwoele nacht rond 20 graden. Morgen, woensdag en donderdag veel zon met tropische temperaturen 34 graden. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op felle warmte en onweersbuien.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Hier nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze even haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leuden in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanaf het en vannacht wisselen bewolkt bij minima rond, jawel, 20 graden. Morgen veel zon, plaatselijk 34 graden. En het blijft de rest van de week zo. Het is pas vrijdag dat de kans op onweer groter wordt.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Zomerse muziek?
2: Gewoon gezellig.
1: Verfrissend lekker. Radio.

leven is. Dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3.

Ik heb het microfoonstatief wat dichterbij getrokken, want het is alweer tijd voor de dagelijkse tijdsreis in de geschiedenis van de dag. In 2012 keurt het parlement definitief de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Dat was 20 jaar na de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord waar Brussel-Halle-Vilvoorde al op de agenda stond. Brussel-Halle-Vilvoorde was de enige kieskring in ons land die meerdere gewesten en taalgebieden overlapte. Zo konden Franstalige politici in Brussel in enkele eentalige Nederlandse kantons opkomen voor het federale parlement. Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan vandaag in 2012 gesplitst in twee kieskringen. Wie in de kieskring Brussel-Hoofdstad woont, kan enkel nog kiezen voor de Brusselse kandidaten. Wie in de kieskring Vlaams-Brabant woont, kan alleen kiezen voor kandidaten uit Vlaams-Brabant, tenzij ze in één van de 6 faciliteitgemeenten wonen. Zij kunnen kiezen om hun stem te geven aan Vlaams-Brabantse ofwel aan Brusselse kandidaten. De eerste verkiezing volgens de nieuwe indeling was die van 25 mei 2014. N-VA en PS waren dan de grote winnaars. In 1967 overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hij werd 29. Het was die dag zeer warm met op de thermometer 42 graden Celsius. In de slotkilometers van de beruchte bergrit naar de top van de Mont Ventoux viel Simpson van zijn fiets. Hij werd terug rechtop geholpen, maar viel opnieuw. Hij raakte bewusteloos, werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

0: maar overleed onderweg. De oorzaak van zijn dood was een combinatie van de grote hitte, uitdroging, zijn karaktertrek nooit willen opgeven, alcohol en het gebruik van amfetamine. De dood van Tom Simpson zorgde voor verscherpte dopingscontroles tijdens de Tour. In 1982 rijdt in het station van Aalter een sneltrein van Brussel aan 140 km per uur in op een stilstaande stoptrein naar Oostende. 5 personen kwamen om het leven, waaronder de machinist van de sneltrein. Hij werd niet teruggevonden in zijn stuurcabine, maar in een wagon. Hij had zichzelf nog willen redden. Na de treinramp in het station van Aalter werd de overweg vervangen door een tunnel en verhuisde het stationsgebouw naar de andere kant van de spoorweg. Toen waren er in Aalter slechts 2 sporen, nu zijn er 4. In 1977 leggen enkele heftige bliksems 's avonds het elektriciteitsnet in New York City plat. Het duurde maar liefst 25 uur vooraleer de pannen was hersteld. Tijdens de stroomuitval waren er veel vernielingen, meer dan 1000 brandstichtingen en 1600 plunderingen. Hiervoor werden 3700 mensen gearresteerd. De Tramps hebben de blackout van vandaag in 1977 op vinyl vereeuwigd in het nummer Where Were You When The Lights Went Out. En in 2019, dag op dag 42 jaar na de blackout van vandaag in 1977, was het 's avonds weer van dat. Maar het probleem was tegen middernacht al opgelost. In 1923 worden in de heuvels boven Los Angeles de 15 meter hoge letters Hollywood geplaatst. Aanvankelijk stond er Hollywood Land, maar eind jaren 40 verdwenen die 4 laatste letters. Morgen is het 5 jaar geleden, op 14 juli 2021, dat de aanhoudende regen een waanzinnig spoor van vernieling trekt in de Ardennen en Midden-België. Meer hierover morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Radio Flat, meer bericht. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze een van haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een kartonnen doos, maakte de opluchting bij de vrouw plaats voor emotie. De flat is wel onbewoonbaar verklaard. Langs de E17 in Kruissem in de richting van Kortrijk is zondagnamiddag brand ontstaan in de berm. De berm naast de E17 vatte zo rond 3 uur vuur. Het ging om een strook van zo'n 30 meter. Het vuur verspreidde zich snel, maar de ploegen waren meteen ter plaatse en kregen de situatie snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten. Geen Leie-Leude in Machelen aan de Leie bij Zulte zonder de Big Jump. Ter ere van het 25-jarige bestaan van het dorpsfeest en mede dankzij de hoge temperaturen sprongen 130 mensen in het water zondagnamiddag. Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor proper water. In Deinze, Lievegem en Sint Martenslaten was de waterkwaliteit te slecht om in het water te springen. Maar in het water aan het Roger Raveelplein in Hartje Machelen aan de Leie mocht het wel. In de Roombaardstraat in Nazareth de Pinte is zondagavond brand ontstaan in een woning vlak achter de OK-winkel. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Er vielen geen gewonden, er was ook geen overslag naar de winkel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.
6: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement.

hold me, baby. Well, I want to love you like I love you. You're fine.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Ontwerpt.
1: Nieuws. Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een zware brand heeft zondagavond een flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw langs de Wingenensteenweg in Zwevenzele verwoest. De bewoonster bleef ongedeerd, maar vreesde even dat ze even haar twee katten verloren had. Toen brandweerlui het dier uiteindelijk toch levend terugvonden en veilig naar buiten brachten in een